0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Hoogstraten. Na. Hoogstraten aardbeien.
3: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Aleid de Kortweg. De Verenigde Staten en Iran hebben het voorakkoord over vrede in het Midden-Oosten ondertekend. De presidenten van beide landen deden dat. Trump deed dat in het kasteel van Versailles, bij Parijs, waar hij was op uitnodiging van de Franse president Macron. Bij het verlaten zo net van het kasteel bevestigde Trump dat de deal ondertekend was. Dat riep hij naar de aanwezige journalisten. De Franse president stapte zo net wel nog af op de pers en was wat spraakzamer. Dit biedt een kans op vrede. Er breekt nu een periode van 60 dagen aan waarin alle punten verder verfijnd moeten worden, zei Macron.
3: Ik denk dat het een akkoord is dat de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Hormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
2: De Pakistanse regering, die bemiddelde tussen de VS en Iran, zegt dat er morgen in Zwitserland wel nog een officiële plechtigheid plaatsvindt en liet zo net ook weten dat het akkoord meteen in werking treedt. En dat betekent onder meer een heropening van de belangrijke straat van Hormuz en de Verenigde Staten zouden hun blokkade van Iraanse havens stopzetten. In de Duitse stad Schorndorf, in de buurt van Stuttgart is een meisje van 20 maanden overleden nadat ze was achtergelaten in een wagen. In de late namiddag werd vastgesteld dat het kind om een nog onduidelijke reden en wellicht per ongeluk nog in de wagen was achtergelaten door de moeder. En wellicht gebeurde dat in de voormiddag al. Er is nog geprobeerd het kindje te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het was bijna 30 graden gisteren in de buurt van Stuttgart. Een autopsie moet nu duidelijk maken of die warmte het meisje in de wagen fataal is geworden. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft Engeland Kroatië verslagen met 4-2. De Duitse bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, was achteraf bijzonder blij met deze zege.
4: Ja, het was een tough game against tough opponent. Struggled in the first half. And had a brilliant reaction and a very good second half with a lot of chances, a lot of energy. It's what we wanted and we could get our first win and happy for the fans.
2: En in dezelfde groep spelen op dit moment Ghana en Panama tegen elkaar. Het is 1-0 voor Ghana en daar wordt al bijna 11 minuten blessuretijd gespeeld. Zo dadelijk zal daar afgefloten worden. Nog gisteravond bleef Portugal steken op een 1-1 tegen Congo. Voor Congo het allereerste doelpunt ooit op een WK. En over een uurtje spelen in dezelfde groep dan Oezbekistan en Colombia nog tegen elkaar. En dat is de laatste wedstrijd van de openingsspeeldag. Alle landen hebben dan 1 wedstrijd gespeeld. En het weerbericht. We krijgen een zonnige dag vandaag en het wordt bloedheet tot 33 graden. 25 graden aan de zee en er kan vanavond en vannacht een onweer losbarsten. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.
5: This is the sound of sea.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is

0: toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
2: De tijdloze live.
3: De tijdloze.
4: Het is precies 4 uur. Een heel goedemorgen, VRT Nieuws met Alain de Korte. Het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran treedt onmiddellijk in werking. Dat heeft de Pakistanse premier, die bemiddelde tussen de twee landen, vannacht laten weten. De presidenten van Iran en de VS hebben het akkoord gisteravond laat of vannacht nog ondertekend. Morgen volgt in Zwitserland nog een officiële plechtigheid. Dat betekent ook dat de strategisch belangrijke zeestraat van Hormuz weer open kan. En de Amerikanen heffen ook hun blokkades van Iraanse havens op. President Trump zette zijn hand onder de voorlopige deal in het kasteel van Versailles bij Parijs. Daar was hij om te dineren met de Franse president Macron. Die zei vannacht dat er nu een goede basis is voor vrede in de regio en dat er nu 60 dagen zijn om het voorlopige akkoord verder te verfijnen.
5: Ik denk dat het een akkoord is dat de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Hormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
4: Op de wereldwijde kwaliteitsranking voor universiteiten is de KU Leuven gestegen naar de 59ste plaats en dat is de hoogste plaats ooit voor een Belgische universiteit. De ranking wordt jaarlijks opgemaakt. Er worden meer dan 1500 universiteiten in zo'n 100 landen vergeleken. De UGent vinden we terug op plaats 150. Die van Louvain-la-Neuve is de derde op de ranking op plaats 196. Ook de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Luik, Hasselt, Bergen en Namen zitten in de top 1000. En op het wereldkampioenschap voetbal heeft Ghana vannacht met 1-0 gewonnen van Panama. Het doelpunt viel in minuut 95. Gisteravond had in dezelfde groep Engeland de topper tegen Kroatië overtuigend gewonnen. Het verslag is van Nicola de Brabander.
6: Offensief indrukwekkend, maar defensief nog werk aan de winkel. Dat is de conclusie na een nogthans overtuigende zege van Engeland tegen Kroatië. De Engelsen kwamen in de eerste helft 2 keer op voorsprong na 2 goals op spelhervatting van Harry Kane. Een penalty en een kopbal na corner. Maar een verdedigend ongeconcentreerd Engeland zag Kroatië 2 keer gelijk maken. Al waren de doelpunten van Baturina en Moussa wel enig mooi 2-2 halfweg. In een bijzonder sterk openingskwartier van de tweede helft zetten de Engelsen orde op zaken. Bellingham maakte meteen 3-2 en het was een mirakel dat Kroatië niet nog een paar goals slikte. Het was uiteindelijk wachten op invaller Rashford vooraleer de 4-2 op het bord stond. Als Engeland de boel achterin gesloten kan houden, dan zullen ze heel ver komen op dit WK.
4: En zo net is Oezbekistan tegen Colombia begonnen. Dat is de laatste van alle openingsmatchen. Dat is de laatste match van alle openingsspeeldagen. Dat betekent dat alle landen straks minstens 1 wedstrijd gespeeld hebben. Vanavond beginnen enkele landen al aan hun tweede match. Het Zuid-Afrika van trainer Hugo Broos speelt dan tegen Tsjechië. Hoogzomer vandaag met eerst veel zon en tropische temperaturen tot 33 graden in de Kempen en 25 aan zee vanavond en volgende nacht. Wel kans op een onweersbui. Meer op 14nieuws.be en sportza.be.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld.

0: 200 miljard dollar voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. En daar is toch veel kritiek op, hoort Thomas de Grave in Washington.
1: President Trump heeft al benadrukt dat daar geen enkele Amerikaanse dollar zou bij zijn. Maar toch baart dat sommige mensen hier in de VS zorgen. Ook binnen de Republikeinse partij van Trump, die dat niet graag zien gebeuren, dat er nu zoveel geld naar het Iraans regime zal gaan. Nu, het zal nog moeten blijken wie dat allemaal zal betalen, maar gewoon het feit dat dat regime helemaal niet veranderd is, ook al zegt Donald Trump van wel, dat zij nu zullen beschikken over zoveel geld, plus dan nog eens de olieinkomsten die ze zullen krijgen opnieuw vanaf de ondertekening van dat memorandum. Ja, dat baart toch wel wat kopzorgen.
0: Op de wereldwijde kwaliteitsranking voor universiteiten is de KU Leuven gestegen naar de 59ste plaats. En dat is de hoogste plaats ooit voor een Belgische universiteit. Meer dan 1500 universiteiten in zo'n 100 landen werden vergeleken. De UGent vinden we terug op plaats 150, de Universiteit van Louvain-la-Neuve op 196. Ook de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Luik, Hasselt, Bergen en Naam zitten in de top 1000. En op het WK voetbal heeft Ghana met 1-0 gewonnen van Panama. Eerder op de avond had in dezelfde groep Engeland de topper tegen Kroatië overtuigend gewonnen. De Duitse bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, was achteraf bijzonder blij met de zege.
2: Ja, het was een tough game tegen een tough opponent. Struggled in the first half. And had a brilliant reaction and a very good second half with a lot of chances, a lot of energy. It's what we wanted and we could get our first win and happy for the fans.
0: Momenteel speelt Oezbekistan tegen Colombia. Het is voorlopig 0-1. Het weer dan, hoogzomer vandaag met eerst veel zon en tropische temperaturen tot 33 graden in de Kempen en 25 aan zee. Vanavond en volgende nacht wel kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be en sportza.be.

0: Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Het akkoord tussen de VS en Iran is nu al ondertekend. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben hun akkoord om hun oorlog te beëindigen gisteravond laat onverwacht al ondertekend dus. Eerder was gezegd dat dat pas morgen in Zwitserland zou gebeuren. De Amerikaanse president Trump is in Frankrijk voor de top van de G7, de 7 rijkste industrielanden ter wereld. Daar heeft hij in het historische kasteel van Versailles een handtekening gezet onder het akkoord. Daarin staat onder meer dat de gevechten 60 dagen lang zullen stoppen, dat de zeestraat van Hormuz weer open gaat voor alle schepen en dat de Amerikanen de Iraanse havens niet meer zullen blokkeren. Maar in de VS is er ook kritiek, omdat de sancties tegen Iran zullen stoppen en omdat er veel geld zal gaan naar de heropbouw van Iran. Dat vertelt Thomas de Graven vanuit de VS.
2: Heel veel kritiek, soms zelfs ronduit negatieve commentaar. Republikeinen die zeiden dat dit een politiek probleem zou worden, dat dit een overgave is. Eén Republikeinse senator noemde het zelfs de grootste blunder op vlak van buitenlands beleid van de laatste decennia. Grootste struikelblok voor velen is het feit dat Iran onmiddellijk heel wat geld zal kunnen krijgen. Een van de weinige dingen die Amerika er wel onmiddellijk lijkt uit te halen is het feit dat de straat van Hormuz op...
0: De Tijdloze live.
1: Thomas de Graven vanuit de VS.
2: Heel veel kritiek, soms zelfs ronduit negatief.

0: De Tijdloze live.
1: Het mediaan aantal werkdagen ligt op 40. Dat zijn er zelfs 10 minder dan vorig jaar. De balans tussen studies en werk krijgt de prioriteit, zegt Randstad.
2: Vorig jaar heeft de regering beslist om het aantal uren uit te breiden tot 650 uur. Dat is het equivalent van zo'n 81 werkdagen. Het vorige kader was al zeer ruim en we zien eigenlijk dat jongeren niet ingaan op dat aanbod. Het is slechts een klein aandeel, een beperkte groep jongeren die effectief meer uren gaat presteren.
1: En vanaf vandaag wordt het heel erg heet in ons land. Met temperaturen boven de 30 graden, maar ook felle onweersbuien. Buien, dat vertelt onze weerman Bram Verbrugge.
3: We noemen het een hittekoepel. Dat is een hoger luchtdrukgebied dat zich boven Europa komt vestigen. Met daaronder zeer hete lucht afkomstig van het noorden van Afrika. Tegelijkertijd gaat er vanaf het westen wat vochtigheid worden aangevoerd. Stapelwolken. Die kunnen gaan uitgroeien tot een aantal felle onweersbuien. We noemen dat een Spaanse pluim.
1: Een Spaanse pluim dus. Vaak zonnig en zeer warm tot 32 graden. Vanavond en volgende nacht zijn enkele onweersbuien mogelijk. Morgen dus nog ietsje warmer tot 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer. Het weekend is iets minder heet, maximaal rond 30 graden dan en meestal zonnig.
4: Dit is de Tijdloze.

0: Deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Oh, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de contata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Mannekes,
7: Bompi,
6: ik ga schilderen.
7: Nee, Bompi, we gaan klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Mannekes.
7: Moeder.
6: Schilderen is ook klussen.
7: Oh ja.
6: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
7: 25?
8: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
11: Het akkoord tussen de VS en Iran is al ondertekend. Eerder was gezegd dat dat pas morgen in Zwitserland zou gebeuren, maar de Amerikaanse president Trump, die in Frankrijk is voor de top van de G7, de 7 rijkste industrielanden ter wereld, heeft in het historisch kasteel van Versailles een handtekening dus al gezet onder dat akkoord. Daarin staat onder meer dat de gevechten 60 dagen zullen stoppen, dat de zeestraat van Hormuz weer open gaat voor alle schepen en dat de Amerikanen de Iraanse havens niet meer zullen blokkeren. Maar in de VS is er ook veel kritiek omdat de sancties tegen Iran zullen stoppen en omdat er veel geld zal gaan naar de heropbouw van Iran. Dat vertelt Thomas de Grave vanuit de VS.
12: Heel veel kritiek, soms zelfs ronduit negatieve commentaar. Republikeinen die zeiden dat dit een politiek probleem zou worden, dat dit een overgave is. Eén republikeinse senator noemde het zelfs de grootste blunder op vlak van buitenlands beleid van de laatste decennia. Grootste struikelblok voor velen is het feit dat Iran onmiddellijk heel wat geld zal kunnen krijgen. Een van de weinige dingen die Amerika er wel onmiddellijk lijkt uit te halen is het feit dat de straat van Hormuz opnieuw open. Maar zelfs dat zou ook maar gelden voor de komende 60 dagen.
11: Sinds vorig jaar mag je als student 650 in plaats van 600 uur werken. En dan betaal je amper sociale bijdrage. Maar jobstudenten maken daar eigenlijk amper gebruik van. Dat blijkt uit een onderzoek van het HR-bedrijf Randstad. Jobstudenten werken gemiddeld 40 dagen en dat zijn er zelfs 10 minder dan een jaar geleden. Opvallend, steeds minder studenten werken ook in een productiebedrijf, dat vertelt Randstad.
13: Magazijnier en kassamedewerkers zijn de meest uitgevoerde studentenjobs, gevolgd door rekkenvuller, administratief bediende en arbeider in een productiebedrijf. Hoewel we bij die laatste wel een significante daling opmerkten. De arbeidsmarkt is aan het afkoelen en zeker onze productiebedrijven hebben het lastig. En dat laat zich dus ook voelen

0: De Tijdloze live.
1: It's what we wanted and happy for the fans.
2: En Congo haalde dus een gelijkspel tegen Portugal gisteravond. De Congolezen scoorden ook hun allereerste doelpunt ooit op een WK. En dat vierde de Congolezen in Antwerpen als een overwinning.
3: 5 minuten 1-0 achter staan. Moed zakt er in de schoenen. Marcelio Paars.
4: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
5: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in wereldcup. Allee, ik heb geen woord.
2: Het wordt heel warm vandaag, tot 32 graden. Vanavond en volgende nacht zijn enkele onweersbuien mogelijk, wat dan een Spaanse pluim wordt genoemd. Morgen nog iets warmer, tot 35 graden, met opnieuw kans op hevig onweer. Het weekend wordt iets minder heet, maximaal rond 30 graden wel nog altijd en meestal zonnig ook.
0: De Tijdloze staat op.
6: De Tijdloze.
0: Sophie Engelen. Goedemorgen, rol rustig uit je bed. Wrijf de prut uit je ogen. Zet het koffieapparaat aan en maak je klaar voor een bloedhete donderdag. Wij brengen verkoeling met een verfrissende playlist. En zorgen dat jouw self-esteem helemaal opgekrikt wordt. Dit is The Offspring.
7: De Tijdloze staat op.

Offspring is vanavond de headliner op de eerste bloedhete dag van Graspop. Er staan trouwens veel tijdloze namen vandaag. Ook Limp Bizkit en je moet de affiche maar eens checken. Het is indrukwekkend. Motown-icoon Martha Reeves wordt 85 vandaag. Maar stilzitten staat niet in haar woordenboek. Ze schreef mee aan de soundtrack van de jaren 60 als frontvrouw van Martha en de Vandellas. Je kent heel veel van haar nummers. Onder andere deze Love is Like a Heatwave. Meer dan 60 jaar na haar doorbraak werkt ze nu ook aan nieuw werk. Haar eerste album zelfs. Happy Birthday Martha. Dit is Love is Like a Heatwave.

ontwaken uit een zweterige slaap. Ik hoop dat je toch een goede nachtrust hebt gegaan. Deze zal je wel erdoor sleuren, want 25 jaar geleden kwam Muse met een album dat alles op zijn kop zette. Origin of Symmetry. Met knallers als Plug-in Baby, Newborn en Bliss zetten ze zichzelf definitief op de kaart. Staat ook die cover op van Nina Simone, Feeling Good. Zware gitaren dus, explosieve energie en lekker bombastisch. Dit is nog altijd een van die albums die de rock van de jaren 2000 mee heeft gedefinieerd. Dit staat er ook op het schitterende Bliss van Muse.

0: Bliss van Muse, van op die jarige plaat Origin of Symmetry. 25 jaar wordt hij al. Dat wil zeggen dat wij ook stilaan ouder worden. Welke plaat sleurt jou erdoor deze ochtend? Laat het me weten. En dan bel ik je op en speel ik je nummer. Tijdloze kanaal op VRT Max. Daar moet je zijn.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
5: Ah ja, het is mosselseizoen.
4: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
5: En wel, met u ga ik graag in zee.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Wake me up.
11: De tijdloze staat op.

0: Jenny Lane van de Beatles en Paul McCartney, die wordt 84 jaar van de Beatles tot Wings en zijn solowerk. Hij schreef de soundtrack van meerdere generaties. En hij is nog altijd actief, staat nog altijd op het podium en maakt nieuwe muziek. Heel, heel straf.
1: De tijdloze staat op.
0: Ik heb nog een plekje bewaard in de playlist voor jouw plaat. En ja, misschien heeft Axel wel een oppepper nodig op deze donderdagochtend. Goedemorgen.
2: Hey Sophie.
0: Hey, alles goed daar? Ben je al lang wakker?
2: Nog niet super lang, maar moet wel, want ik heb examen.
0: Examen, oké. Okay. Vertel, wat voor examen heb je vandaag?
2: Ik heb vandaag het examen meertaligheid, meerstemmigheid... Ja, en ik hoop dat het goed komt.
0: Oké, wat studeer je dan?
2: Ik studeer taal en letterkunde.
0: Ah, oké, ja, dat heb ik ook gedaan, yes. Ongeveer. Huh? En zie je het zitten?
2: Ik hoop dat de vragen een beetje oké zijn. En dan moet dat normaal gezien wel goed komen.
0: Is het mondeling?
2: Nee, meer keuze.
0: Oké, okay, maar je gaat dat helemaal kunnen. Gewoon even keihard focussen straks. En nu een plaatje vragen om jou daar mentaal op voor te bereiden. Vertel, wat mag het zijn?
2: Yes, ik zou graag Burn van The Cure horen.
0: Ja?
2: Want ik heb dat over laatst ontdekt toen ik naar de Primavera set aan het luisteren was. Van een paar weken geleden. Want ik kende dat eigenlijk nog niet zo supergoed. En ik vind dat zo'n goede schijf. De Cure zijn sowieso altijd perfectie voor mij.
0: Ja.
2: Maar dat was dus nog eentje die ik nog niet echt kende. Dus ik zou dat graag horen op deze zonnige donderdagochtend.
0: Maar zo cool dat je eigenlijk van een tijdloze band met zo'n geschiedenis al nog een nieuw nummer leert kennen. Hè? Vind ik heel cool eigenlijk. En tof dat je dat dan ook wilt delen met ons. Ga je toevallig naar Rock Werchter binnenkort?
2: Ik ga zeker naar Rock Werchter. En dat is dan al de tweede keer dat ik ze ga zien. Dus ik heb er super veel zin in.
0: Oh, wat een goeie vooruitzicht, Axel. Ik hoop dat dat jou een beetje helpt om vandaag nog dat examen te trotseren. Is het dan het allerlaatste examen of komen er nog aan?
2: Nee, ik heb er maandag nog eentje. Dus
0: Nog even doorbijten. Dat wil zeggen dat je ook een hittegolfweekend moet overleven. Maar dat komt goed. Zet je voetjes in een koud baddeke en de Cure op de achtergrond. En dan ga je erdoor vliegen door die examens.
2: Yes, helemaal perfect.
0: Heel goed. Merci om even aan de telefoon te komen. Nog voor dat examen straks. Wij sturen alle good vibes jouw kant op. En dat gaat helemaal lukken. Dag beste Axel.
2: Dankjewel. Bye bye.
1: De tijdloze staat op.

Uren beginnen hier te stijgen. Ik ben benieuwd wat jullie ultieme tips zijn om die hitte de volgende dagen te overleven. We kunnen misschien tips uitwisselen of zo. Hot in here hoorde je van Nelly. 30 jaar geleden bracht Beck een album uit dat echt alle kanten uitvloog. Odelay. Rock, hip-hop, folk, heel veel experimenten erop. Nummers zoals Where It's At, Devil's Haircut onder andere. Dat album maakte van Beck een van de meest eigenzinnige artiesten van de jaren 90. En nog steeds is hij dat, hè. Een heel maffe en geniale kerel tegelijk, die Beck. Dit staat er ook op, The New Pollution.

0: plaat waar dit nummer The New Pollution op staat, dat is Odelay van Beck en die bestaat al 30 jaar. Zometeen kiest Herman Brusselmans zijn favoriet uit de tijdloze 100. Ik kan alvast verklappen dat we dezelfde favoriete band hebben.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: Ligt het op water, of werkt het op stroom? Dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
7: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
9: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
10: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
8: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: De tijdloze.
12: 1 uit de 100.
13: Ja, Nirvana. Ja, je kan zeggen weer Nirvana. En in alle tijdloze 100 staan ze op nummer 5. Of met 10 nummers. Maar het blijft natuurlijk hoe verder het weg is, hoe klassieker die band wordt eigenlijk. Dat je denkt van zonder Nirvana had de rockmuziek vanaf de jaren 90 er anders uitgezien. Ja. Maar ik neem het Kurt Cobain nog altijd kwalijk, zoals ik ook Jimi Hendrix en Joplin enzovoort kwalijk neem, dat ze zo vroeg gestorven zijn. Hoeveel goed werk hadden ze nog kunnen leven zonder die debiele drugs en enzovoort.

Come as you are. Het wordt een tijdloze zomer. Op veel festivalaffiches staan tijdloze namen te pronken. Krijg nu al keuzestress. Een van die namen die komt van Van Morrison. Die is Van Morrison, bedoel ik. Oftewel Van de Man. Zijn onmiskenbare stem zal klinken op Gent Jazz. Dit is Moondance.

dat iemand zijn hart gaat breken. Hopelijk niet het jouwe in de Roma vanavond, want daar staat hij. Het is een van de grote namen binnen de folk rock, deze Richard Thompson. Vooral bekend als lid van Fairport Convention. Heel goede gitarist. De beste rock-songwriter na Dylan. En de beste elektrische gitarist na Hendrix, wordt er ook wel gezegd. Vanavond in de Roma dus. Ik heb er nog eentje, dan is het nieuws van achteraal. De dag vliegt en de temperaturen zijn aan het stijgen. Ik hoop dat jij vandaag ergens in de airco kan gaan werken of studeren. Of toch even een zwempauze kan nemen of zo. Veel courage in ieder geval met die hete temperaturen die eraan komen. Laten we voor elkaar zorgen. Let's stick together, Brian Ferry.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
8: Het akkoord tussen de VS en Iran is al ondertekend. En dat was normaal pas voor morgen in Zwitserland. Maar de Amerikaanse president Trump, die in Frankrijk is voor de top van de G7, de 7 rijkste industrielanden ter wereld, heeft in het historische kasteel van Versailles zijn handtekening al gezet onder dat tijdelijk akkoord. Daarin staat onder meer dat de gevechten 60 dagen lang zullen stoppen, dat de straat van Hormuz weer open gaat voor alle schepen en dat de Amerikanen de Iraanse havens niet meer zullen blokkeren. In de VS is er ook wel heel wat kritiek omdat de sancties tegen Iran zullen stoppen en dat er meteen ook veel geld zal gaan naar de heropbouw van Iran. Dat vertelt Thomas de Grave vanuit de VS.
9: Een Republikeinse senator noemde het zelfs de grootste blunder op vlak van buitenlands beleid van de laatste decennia. Grootste struikelblok voor velen is het feit dat Iran onmiddellijk heel wat geld zal kunnen krijgen. Een van de weinige dingen die Amerika er wel onmiddellijk lijkt uit te halen is het feit dat de straat van Hormuz opnieuw opent. Maar zelfs dat zou ook maar gelden voor de komende 60 dagen.
8: Rusland en Oekraïne hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw bestookt met raketten en drones. Rusland vuurde raketten af op Kiev en Poltava in het noordoosten van Oekraïne. Hoeveel schade er is, is nog niet duidelijk. En Oekraïne viel voor de tweede keer in een week tijd een olieraffinaderij in Moskou aan. Op beelden is vuur te zien en enorme zwarte rookpluimen. Jobstudenten werken niet meer uren, ook al mogen ze dat wel doen. Sinds vorig jaar mag je als student 650 in plaats van 600 uur werken en daar betaal je dan amper sociale bijdrage op. Maar jobstudenten werken dus niet meer. Ze werken gemiddeld 40 dagen en dat zijn er zelfs 10 minder dan een jaar geleden. En ook opvallend, steeds minder studenten werken in een productiebedrijf. Dat zegt HR-bedrijf Randstad dat de bevraging deed.
10: Magazijnier en kassamedewerker zijn de meest uitgevoerde studentenjobs, gevolgd door rekkenvuller, administratief bediende en arbeider in een productiebedrijf. Hoewel we bij die laatste wel een significante daling opmerkten. De arbeidsmarkt is aan het afkoelen en zeker onze productiebedrijven hebben het lastig. En dat laat zich dus ook voelen op vlak van studentenarbeid.
8: In Dessel gaat vandaag Graspop Metal Meeting van start. En door de aangekondigde hitte neemt de organisatie extra maatregelen. Ze voorzien extra waterpunten op de weide, maar ook verdeelpunten voor zonnecrème en vernevelaars om het publiek af te koelen. Deze festivalgangers zijn alvast zelf ook voorbereid.
11: Gewoon maken dat je gewoon niet te veel zwart aan hebt, al heb ik enkel mijn zwarte kleren mee deze editie. En desnoods gewoon in een BH, als het echt heel warm is.
12: We hebben heel veel bier. En we hebben weer waterpistolen, net als vorig jaar. Dat was echt een hit. En we hebben wel een hoop drinken meegenomen. Een hoop water ook.

0: De Tijdloze live.
1: Iets minder heet, rond zo'n 30 graden.
2: De Tijdloze.
3: Ja, het wordt een zwoele donderdag en de volgende dagen wordt het nog heter. Courage met die laatste examens en deadlines voor de zomer.

MGMT, ja, er hangt electricity in de lucht. Alleen al door het warme weer, maar ook is er een beetje goed nieuws voor de wereld, want VS en de Iran die ondertekenen een voorlopig akkoord. Trump die zette zijn handtekening al in Versailles. En het akkoord tussen de VS en Iran treedt met onmiddellijke ingang in werking. En onder andere de straat van Hormuz zal meteen geopend worden door Iran. De VS heft de blokkade van de Iraanse havens dan weer onmiddellijk op. Ja, toch een opvallende stap richting de-escalatie en verzoening dus. Dat doet denken aan de boodschap van Bob Marley in dit nummer One Love. Een oproep tot vrede.

0: tijdloze zomer. Ja, want ze zijn echte pop- en ska-legendes. En ze komen in juli naar het Cactus Festival in Brugge. Er is een nieuwe Toy Story film in de cinema, de vijfde al. En meteen raakt dat bij velen een nostalgische snaar. Want Woody, Buzz en de rest van het speelgoed dat ooit je kindertijd kleurde, keren terug in een verhaal dat zowel nieuwe als oude fans opnieuw wil meenemen naar die magische wereld. Ja, wat ooit begon als de eerste volledig computergeanimeerde speelfilm, groeide uit tot een van de meest geliefde filmreeksen ooit. En nu, jaren later, bewijst Toy Story opnieuw dat sommige verhalen gewoon echt geen afscheid nemen. In 1995 kreeg onze Arno de vraag om het Toy Story-nummer You've Got a Friend in Me van Randy Newman te coveren in een Vlaamse versie. En het was de eerste keer dat een Disney-film een Vlaamse dub kreeg. En de versie van Arno werd minstens even populair als het origineel. Blijft ook te schattig, dit nummer van Wijlen Arno. Je bent een vriend van mij.
1: De tijdloze.

0: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een pak plezier.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Good morning. Goedemorgen, ouwe Rotkop.
9: Good morning, friend.
10: Good morning, friend.
11: De tijdloze.
12: Goedemorgen.

0: Je kan op 2 augustus naar de Lokers feesten en dan kan je de Human League zien die hier net hoorde met Fascination.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1973.
0: We duiken deze week het jaar 73 in. Dat was natuurlijk het jaar van die grote oliecrisis in de wereld, die tot lang daarna economische gevolgen had voor de hele wereld ook. Er was in 73 ook het einde van de Vietnamoorlog, na 20 jaar conflict.
3: At 12:30 Paris time today, January 23, 1973, the agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam was initialed by Dr. Henry Kissinger on behalf of the United States en special advisor Lee Duc Tho on behalf of the Democratic Republic of Vietnam.
0: Ja, en het album Inner Visions van Stevie Wonder kwam ook uit in 73. Net als Marvin Gaye dwong hij complete artistieke vrijheid af bij platenlabel Motown en leverde daarna een pak baanbrekende albums af. Inner Visions is er dus één van. Het was een visionaire funkplaat met daarop onder meer Higher Ground, Living for the City. Allemaal hits die duidelijk aantonen waarom Stevie Wonder een muzikaal genie is. Living for the City is dit.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1973.

Summer. Bruce Springsteen die is in maart aan een tournee begonnen. Land of Hope and Dreams. En ze brachten toen samen met de E Street Band en special guest Tom Morello een eerbetoon aan de legendarische Prince uit hun thuisstad. Minneapolis met een heel straffe cover van Purple Rain. Dat klonk zo.

0: Purple Rain van Prince. Ja, en die Tom Morello, die heeft trouwens gecanceld op Graspop vandaag. En mijn maten, die mogen zijn plekje nemen op het hoofdpodium. Echt waar, de mannen van Bulls on Parade, een Rage Against the Machine tribute band. Dit even terzijde. Snow Patrol komt eraan.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Nou, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: De tijdloze staat op.

Say yes, dat is zo, zeg ja tegen het leven. Snow Patrol hoorde je met zanger Gary Lightbody. Die werd 50 onlangs. En Snow Patrol staat deze zomer ook op Rock Zottegem. Maakt dus onderdeel uit van jouw tijdloze zomer. En vanavond kan je al in het Wilde Westen in Kortrijk gaan kijken naar Mike D. Hij is een absolute legende, want begin jaren 80 richtte hij samen met Adam Yauch de Beastie Boys op. En het startte vanuit de punk. En ze maakten al snel echt hun eigen sound, een crossover over van gitaren en hip-hop. Dat waren de Beastie Boys. Maar helaas stopte die er definitief mee na de dood van Adam Yauch. Hij stierf van kanker helaas. Die anderen die wilden geen nieuwe muziek meer maken onder de naam Beastie Boys. Maar Mike D, die brengt nu zijn allereerste solo-shows naar ons land. En heeft toch beloofd om enkele Beastie Boys-nummers te spelen. Zoals deze. Sure Shot.

Reed. De tijd vliegt op deze donderdagochtend. En deze man, die was onlangs in ons land. Christopher Cross. Twee keer zelfs was hij in ons land als voorprogramma van Toto. Vorige maand had hij een soloshow in de Koningin Elisabethzaal. Het is een heel gerespecteerde singer-songwriter en gitarist, die man. Dit nummer van hem ken je zeker. Ride Like the Wind. Christopher Cross.

Christopher Cross met Ride Like the Wind. Ik hoop dat jij vandaag ook ergens van een fris windje kan genieten. Doe het rustig aan vandaag. Drink genoeg water en luister naar de radio. Tom Waits, The Who en Talking Heads, die komen je nog gezelschap houden na 9 uur. Maar eerst deze hete Grace Jones. Jawel, nog steeds.

0: magazine in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
5: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
6: Een studiebeurs krijgen wordt moeilijker. Het Vlaams parlement heeft de besparing van €34 miljoen op de studiebeurzen goedgekeurd. De regels om een beurs te krijgen worden strenger. Vanaf volgend academiejaar moeten studenten minstens 54 van de 60 studiepunten opnemen. En enkel studenten jonger dan 30 komen dus nog in aanmerking voor een studiebeurs. Voor studenten met een beperking, werkstudenten en mantelzorgers gelden er wel uitzonderingen. Maar volgens de Vlaamse Vereniging van Studenten volstaan die niet. En zouden zo'n 20.000 studenten hun beurs verliezen.
7: Ze zeggen dat die uitzonderingen ervoor gaan zorgen dat iedereen die recht heeft op een studietoelage die ook effectief zal krijgen. Maar in de praktijk zien we dat er toch nog heel veel problemen zijn met die uitzonderingscategorieën. Bijvoorbeeld bij werkende studenten gaan studenten die werken met een interimcontract daar volledig buiten vallen.
6: Jobstudenten werken niet meer uren, ook al mogen ze dat wel doen. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging van 1000 studenten door HR-dienstverlener Randstad. Sinds vorig jaar mag je als student 650 in plaats van 600 uur werken. Je betaalt dan amper sociale bijdrage. Maar jobstudenten werken dus niet meer. Ze werken gemiddeld 40 dagen en dat zijn er zelfs 10 minder dan een jaar geleden. De balans tussen studie en werk krijgt duidelijk de prioriteit, zegt Randstad.
8: Vorig jaar heeft de regering beslist om het aantal uren uit te breiden tot 650 uur. Dat is het equivalent van zo'n 81 werkdagen. Het vorige kader was al zeer ruim en we zien eigenlijk dat jongeren niet ingaan op dat aanbod. Het is slechts een klein aandeel, een beperkte groep jongeren die effectief meer uren gaan presteren.
6: Oekraïne heeft afgelopen nacht meer dan 550 drones afgevuurd op doelwitten in Rusland. Het gaat om een van de grootste aanvallen ooit. Vooral de hoofdstad Moskou en de regio rond werden geviseerd. Daar werden bijna 200 drones neergeschoten. Verschillende drones sloegen in op een olieraffinaderij van Moskou en daar brak brand uit. De 4 grote luchthavens van de Russische hoofdstad zijn op dit moment ook gesloten. De 3e keer al in de afgelopen uren. Heel wat vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. En passagiers en personeel werden naar schuilkelders gebracht. In de Duitse stad Schorndorf, in de buurt van Stuttgart, is een meisje van 20 maanden overleden nadat ze was achtergelaten in de wagen. In de late namiddag gisteren werd vastgesteld dat het kind per ongeluk in de wagen was achtergelaten door de moeder. Er is nog geprobeerd het kindje te reanimeren, maar al hulp kwam te laat. Het was gisteren bijna 30 graden in Schorndorf. Heel warm, vandaag ook bij ons tot 32 graden. Vanavond en volgende nacht kan het wel fel onweren. Morgen nog wat warmer tot 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer. Het weekend wordt dan ietsje minder warm, rond zo'n 30 graden.
9: Bla bla bla
10: bla bla bla bla
11: bla bla bla bla.
12: De tijdloze.
13: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
12: De tijdloze.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: De tijdloze live.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
2: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
3: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
4: Ik ben blind.
5: Hij zit er vast.
4: Ik ben blind.
5: Het licht is uitgevallen.
4: Oh. Ik dacht even...
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Coachella!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep. Info op telenet.be.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: De tijdloze.
6: Of lek dat Widder en Roeselaar zo'n zeggen, niet kapot te krijgen.

0: is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Leg het op, laat het op, we hebben de topstroom. Leg het op, laat het op, we hebben de topstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Leg het op, laat het op, werkt het op stroom. Woehoe! Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, woehoe! Dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
7: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
8: De tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen.
9: Er is een dode gevallen op Graspop. Op Graspop Metal Meeting in Dessel is deze ochtend een man van 47 overleden. Dat meldt de organisatie van het festival. De man verbleef op een van de campings en werd daar onwel. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Volgens de organisatie wijst alles op een natuurlijke dood. Graspop Metal Meeting start vandaag. Gisteren was er al een pre-party. Het festival duurt tot zondag. In verschillende gemeentes rond Leuven wordt vandaag het hitteplan afgekondigd. Dat plan moet kwetsbare inwoners, zoals oudere mensen en mensen die alleen wonen, beter beschermen. Een telefoon, een bezoekje of gewoon even vragen hoe het gaat, kan al een groot verschil maken, zegt een van de initiatiefnemers.
10: Bijvoorbeeld familieleden of buren of zorgverleners of bijvoorbeeld een wijkagent, die kunnen die kwetsbare personen daar aanmelden. En dan wordt er een beetje op maat gekeken van wat gaan we doen? Gaan we daar echt structurele maatregelen moeten ondernemen? Gaan we daar een huisbezoek inplannen enzovoort?
9: Het Vlaams parlement heeft de besparing van €34 miljoen op de studiebeurzen goedgekeurd. En de regels worden ook strenger. Vanaf volgend academiejaar moeten studenten minstens 54 van de 60 studiepunten opnemen. En enkel studenten jonger dan 30 komen er nog in aanmerking. Er zijn wel uitzonderingen voor studenten met een beperking, werkstudenten en mantelzorgers. Maar toch zullen zo'n 20.000 studenten hun beurs verliezen. Dat zegt de Vlaamse Vereniging van Studenten.
11: En bovendien kunnen studenten al sinds 2 juni hun studietoelage voor volgend academiejaar aanvragen. En pas nu wordt er eigenlijk beslist wat de nieuwe regels zijn. Dus dat betekent dat studenten die hun studietoelage nu al hebben aangevraagd, dat die toch onder de nieuwe regels zullen vallen. Wat dat voor ons ook gewoon aantoont dat er heel veel onduidelijkheid is en ook rechtsonzekerheid voor studenten die eigenlijk gewoon willen verder gaan studeren.
9: Volgens Vlaams minister van Onderwijs Demir is de besparing nodig om het systeem van de studiebeurzen in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Zonnig en warm tot 32 graden. Vanavond en vannacht kan het wel onweren. Morgen nog wat warmer tot zelfs 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer. Het weekend wordt iets minder heet, rond zo'n 30 graden.
12: Bla bla bla
13: bla bla
14: bla bla
15: bla bla bla.
16: De tijdloze.
17: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dovi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: De tijdloze live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vinden vrouwen dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1973.
2: We keren terug naar het gouden jaar 1973 deze week op de tijdloze radio. En dat jaar brengen de Rolling Stones een plaat uit onder de titel Goat's Head Soup. Met daarop een nummer dat op dat moment hun zevende nummer 1 hit wordt in Amerika. Angie staat heel lang rotsvast in hun setlist live. En ooit was het nummer 1 in onze tijdloze 100. Een terechte classic, deze Angie door de Rolling Stones.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1973.

0: barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
1: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: De tijdloze.
3: Hallo, ik ben Tom Parman van Deus.
4: Hi, this is Steve Winwood.
5: Hi, this is John Cale and you're listening to...
2: De tijdloze.

0: zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op Proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Deze week kom je bij Spar voor
7: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
9: Kleine boetes worden wat duurder. Vanaf begin volgende maand betaal je 10% meer voor kleine snelheidsboetes en voor bellen achter het stuur. Dat meldt het Nieuwsblad en is ons ook bevestigd door de overheidsdienst Mobiliteit. Als je iets sneller rijdt dan toegelaten, dan betaal je 74 in plaats van 68 euro voor zo'n onmiddellijke inning. Plaats je net boven de alcohollimiet van 0,5 promille, dan betaal je 217 euro. En bellen achter het stuur kost je dan binnenkort 201 euro. De Hoge Raad voor de Justitie kreeg vorig jaar fors meer klachten over de werking van justitie. In totaal werden 427 nieuwe dossiers geopend. 66 klachten werden ook gegrond verklaard. Het grootste probleem is de lange duur van de procedures. Zo kreeg iemand wiens zaak oorspronkelijk in 2023 zou beginnen te horen dat dat ten vroegste in april 2030 zou gebeuren. Het is belangrijk dat mensen weten dat ze met zulke klachten bij de Hoge Raad voor de Justitie terecht kunnen.
10: Een van de instrumenten is inderdaad dat een burger een klacht kan indienen individueel. Ik ben nu anderhalf jaar als voorzitter van die commissie bezig en ik stel wel vast dat dat voor ons een belangrijk instrument is om inderdaad te zien waar loopt het fout en waar kunnen we eigenlijk aan werken om de zaken te verbeteren. Dus voor ons is het wel een belangrijke detectiefunctie eigenlijk om te kijken van wat loopt er fout en hoe kunnen we het gaan aanpakken.
9: Op Graspop Metal Meeting in Dessel in Antwerpen is deze ochtend een man van 47 overleden. De man verbleef op een van de campings en werd daar onwel. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar dan later. Volgens de organisatie wijst alles op een natuurlijke dood. Graspop Metal Meeting begint vandaag. Gisteren was er wel al een pre-party. Het festival duurt tot en met zondag. Zonnig en warm tot 32 graden. Vanavond en vannacht kan het wel hevig onweren. Morgen nog wat warmer tot 35 graden. Met opnieuw kans op hevig onweer. Het weekend wordt ietsje minder heet, rond zo'n 30 graden.
11: De tijdloze.
12: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. La, la, la.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. De tijdloze live.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tong gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Mannekes, Bompie, ik ga schilderen.
3: Nee, Bompie, we gaan klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Mannekes.
3: Moeder.
2: Schilderen is ook klussen.
3: Oh ja.
2: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
3: 25?
4: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 90.

Gotta shake it.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
4: Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
6: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
7: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een pak plezier.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie, ikke?
8: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
9: Maar echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
9: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
9: Voilà.
8: Op sunweb.be.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot. Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
13: Carrefour. Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
14: Mijn haren omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
14: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
15: De tijdloze.
16: Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snow zou zeggen.
17: Everybody be cool, this is a robbery!
18: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
2: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Wat?
3: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
6: Er kwamen vorig jaar meer klachten over de werking van justitie. De Hoge Raad voor de Justitie heeft in totaal 427 nieuwe dossiers geopend vorig jaar. 66 klachten werden ook gegrond verklaard. Het grootste probleem is de lange duur van procedures. Zo kreeg iemand van wie de zaak in 2023 zou beginnen te horen dat dat ten vroegste in april 2030 zou gebeuren. Mensen moeten weten dat ze met klachten bij de Hoge Raad voor de Justitie terecht kunnen.
7: Een van de instrumenten is inderdaad dat een burger een klacht kan indienen individueel. Ik ben nu anderhalf jaar als voorzitter van die commissie bezig en ik stel wel vast dat dat voor ons een belangrijk instrument is om inderdaad te zien en waar loopt het fout en waar kunnen we eigenlijk aan werken om de zaken te verbeteren. Dus voor ons is het wel een belangrijke detectiefunctie eigenlijk om te kijken van wat loopt er fout en hoe kunnen we het gaan aanpakken.
6: Op Graspop Metal Meeting in Dessel in de provincie Antwerpen is een festivalganger overleden. De Duitse man van 47 werd onwel op het kampeerterrein, vertelt de lokale politie.
8: Van der Acht is een verblijver op de camping onwel geworden in zijn tent. De betrokkenen die bij hem bij waren hebben onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd. Waar er heel snel een MUG-team ter plaatse kon komen omdat er daar twee ingerichte spoeddiensten op het festivalterrein zijn. Die hebben daar de eerste zorg toegediend en de betrokkenen gereanimeerd. En nadien is de betrokkenen onderweg naar het ziekenhuis van Turnhout waar hij spijtig genoeg is komen. Het is een volledig natuurlijk overlijden.
6: De dood van de man zou niets met de hitte te maken hebben. Hij had een verleden van medische problemen. Vanaf volgende maand betaal je 10% meer voor bepaalde verkeersovertredingen. Dat schrijft Nieuwsblad. Als je iets sneller rijdt dan toegelaten, betaal je 74 in plaats van 68 euro voor zo'n onmiddellijke inning. Blaas je net boven de alcohollimiet van 0,5 promille, betaal je 217 euro. En bellen achter het stuur kost je binnenkort 201 euro. Op dit moment zit de Oekraïnse president Zelensky samen met premier De Wever, minister van Buitenlandse Zaken Prévot en minister van Defensie Franke. Ze bespreken hoe ons land Oekraïne kan helpen in de oorlog tegen Rusland. Minister Franke zal ook aan Zelensky garanderen dat ons land nog dit jaar F-16's zal sturen. Dat was lang geleden al beloofd. Op termijn zou Franke zelfs al onze F-16's willen geven als de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen er zijn. Oekraïne heeft afgelopen nacht meer dan 550 drones afgevuurd op doelwitten in Rusland. Het gaat om een van de grootste aanvallen ooit. Vooral de hoofdstad Moskou en de regio rond werden geviseerd. Daar werden bijna 200 drones neergeschoten. Er kwam een drone neer in een appartementsgebouw en een winkelcentrum. Maar de meeste sloegen in op de olieraffinaderij van Moskou. Daar brak brand uit. De vier grote luchthavens van Moskou zijn de afgelopen uren al verschillende keren stilgelegd door de droneaanvallen. En atlete Nafit Yam is terug. Eind deze maand neemt ze deel aan de meerkampmeeting in Ratingen in Duitsland. De drievoudige Olympisch kampioene op de zevenkamp kwam niet meer in actie sinds haar opgave op het WK in Tokio in september vorig jaar. Tiam zal in Duitsland geen volledige zevenkamp afwerken, maar zich focussen op enkele onderdelen. Midden juli neemt ze ook deel aan het verspringen op de internationale atletiekmeeting in Luik. In augustus volgt dan het EK in het Britse Birmingham. Zonnig en warm tot 33 graden. Vanavond en vannacht kan het onweren met mogelijk felle regen, hagel en wind. Ook morgen heet tot 35 graden dan met opnieuw kans op hevig onweer. En ook in het weekend en begin volgende week boven de 30 graden.
9: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
1: De tijdloze.
10: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Belmond.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve. O'Green. En Belmans. Voorwaarden in de winkel.
5: De tijdloze live.
6: De tijdloze

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
3: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1973.
2: Ja, de Beatles die bestaan niet meer in het Golden Year van deze week, 1973. Maar in dat jaar scoort Paul McCartney met band Wings wel met zijn topplaat Band on the Run. Dat is terugkomen door de grote poort. Luister maar naar het sterke Jet en Paul McCartney.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1973.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zei jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tom gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
8: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
9: De tijdloze.
10: Hi, I'm Florence of Florence the Machine.
11: Hey, we zijn Jan en Dries van Blackbox Revelation.
12: Hallo, ik ben Daan en je luistert naar
13: De tijdloze.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag.
3: De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Premier De Wever heeft hem deze voormiddag ontvangen. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prévot en minister van Defensie Franken waren daarbij. Ze hebben besproken hoe België Oekraïne kan helpen in de oorlog tegen Rusland. Franken heeft Zelensky gegarandeerd dat ons land nog dit jaar F-16 zal sturen. Dat was lang geleden al beloofd. Op termijn wil Franken zelfs al onze F-16's geven als de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen er zijn.
4: Er zullen dit jaar al F-16's overhandigd kunnen worden aan Oekraïne. Dat is ook de afspraak, daar houden we ons aan. Er is ook de vraag om eventueel alle F-16's te kunnen leveren tegen 2029. Dat is iets wat ik ga verdedigen. En dat moet nog binnen de regering besproken worden. Dus, maar goed, ik denk dat we Oekraïne moeten steunen.
3: Zelensky ontmoet ook koning Filip en gaat straks nog naar de Europese top. In Moskou staat een grote olieraffinaderij in brand na een Oekraïense droneaanval. Rusland zegt dat het meer dan 550 drones uit de lucht haalde. Maar een triode was dus een hele grote aanval.
5: Ja, de grootste ooit, denk ik. De grootste ook op de Russische hoofdstad Moskou, want die werd vooral geviseerd. Er kwam een drone neer in een appartementsgebouw en een winkelcentrum. Maar het hoofddoel was de uitgestrekte olieraffinaderij van Moskou. En je ziet op beelden verschillende brandhaarden en gigantische zwarte rookpluimen boven dat deel van de stad. Het is al de tweede keer op 3 dagen tijd dat die olieraffinaderij wordt aangevallen. Ze is belangrijk voor de brandstofvoorziening van de regio en van de 4 luchthavens van Moskou. En die zijn trouwens de afgelopen uren verschillende keren stilgelegd door die drone-aanvallen.
3: De waterkwaliteit van de erkende zwemzones in Vlaanderen is over het algemeen uitstekend. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij die het zwemwater controleert. 3 op de 4 zwemzones scoren uitstekend, de rest scoort goed. Maar op 1 plaats was de kwaliteit slecht. De VMM merkt wel dat er steeds vaker blauwalgen in het water zitten.
6: De aanwezigheid van blauwalgen is steeds vaker een probleem. We merken ook door de klimaatverandering dat dat sneller op het jaar voorkomt en dat dat ook frequenter voorkomt. Dat zijn dus bacteriën die in het water beginnen woekeren onder invloed van het zonlicht, wanneer er te weinig stroming is en wanneer er ook te veel vervuiling natuurlijk in dat water zit.
3: Als je de komende dagen verkoeling zoekt, dan check je best de website kwaliteitszwemwater.be om een geschikte zwemzone te vinden. Atlete Nafi Thiam is terug. Eind deze maand neemt ze deel aan de meerkampmeeting in Ratingen in Duitsland. Het is haar eerste officiële wedstrijd sinds haar opgave op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze zal in Duitsland geen volledige zevenkamp afwerken, maar zich focussen op enkele onderdelen. Midden juli neemt ze ook deel aan het verspringen op de internationale atletiekmeeting in Luik. In augustus volgt dan het EK in het Britse Birmingham. En de Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, moeten het opnemen tegen Polen om een stap dichter bij het WK in Brazilië te komen. In oktober spelen ze 2 wedstrijden, 1 thuis en 1 uit. Als België wint van Polen, volgt nog een tweede en beslissende play-offronde. Daarna weten we welke Europese landen naar het WK van volgende zomer mogen. In totaal kunnen nog 7 Europese landen zich plaatsen. Zonnig en warm tot 33 graden. Vanavond en vannacht kan het onweren met mogelijk felle regen, hagel en wind. Morgen drukkend warm tot 35 graden dan met opnieuw kans op hevig onweer. En ook in het weekend en begin volgende week boven de 30 graden.
1: De tijdloze.
2: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
1: De tijdloze.

0: Belmond.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve. O'Green. En Belmond. Voorwaarden in de winkel.
5: De tijdloze live.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
1: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor
6: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: De tijdloze.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Mannekes.
10: Bompie.
9: Ik ga schilderen.
10: Nee, Bompie. We gaan klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Mannekes.
10: Moeder.
9: Schilderen is ook klussen.
10: Oh ja.
9: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
10: 25?
11: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
14: IKEA.
13: Meer info op IKEA.be.
15: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
16: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons evi-chameleon.
17: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
15: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
17: Ja, geel.
15: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
18: Oh, yellow.
19: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
20: Ah, ik zal het eens opzoeken.
19: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
20: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
19: Ah, oh, top hè, die Kate.
21: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
22: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
23: En hier uw linkeroor.
22: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
23: Wat blief?
22: Zie je het wel?
23: Oh, amai, dat is ampetant.
22: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
23: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
22: Wat?
23: Aan halve prijs?
22: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
23: Wat blief?
22: Bij Hans.
23: Ja, het kan anders.
24: De tijdloze.
25: Niet kapot te kragen. Lekker als Werre in Willebroek zou zeggen.
26: And it goes a little something like this.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken.
1: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
4: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
5: De waterkwaliteit van de meeste erkende zwemzones is heel goed. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft het zwemwater in Vlaanderen gecontroleerd en 3 op de 4 zwemzones scoren uitstekend. De rest scoort goed, slechts op 1 plaats was de kwaliteit slecht. De VMM merkt dat de kwaliteit er algemeen op vooruit gaat.
6: Die zwemwaterkwaliteit die gaat er inderdaad op vooruit. Er wordt ook heel veel in geïnvesteerd eigenlijk. Ook de beheerders van heel wat plassen nemen heel wat maatregelen. Dus dat is eigenlijk toch wel positief nieuws dat die investeringen lonen.
5: Blauwalgen zijn wel steeds vaker en steeds vroeger op het seizoen een probleem. Dat komt door de klimaatverandering. De Oekraïnse president Zelensky is in Brussel en heeft gesproken met premier De Wever, minister van Buitenlandse Zaken Prevot en minister van Defensie Franke over steun aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Franke heeft Zelensky gegarandeerd dat ons land nog dit jaar F-16 zal sturen. Die waren al langer beloofd. Op termijn wil Franke zelfs al onze F-16's geven als de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen er zijn.
7: Er zullen dit jaar al F-16's overhandigd kunnen worden aan Oekraïne. Dat is ook de afspraak, daar houden we ons aan. Er is ook de vraag om eventueel alle F-16's te kunnen leveren tegen 2029. Dat is iets wat ik ga verdedigen. En dat moet nog binnen de regering besproken worden. Dus, maar goed, ik denk dat we Oekraïne moeten steunen. Hè.
5: Zelensky gaat straks nog naar de Europese top. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon is een man om het leven gekomen. Dat gebeurde met een drone die een auto viseerde. Er raakte ook iemand zwaar gewond. De aanval gebeurde enkele uren nadat het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran ondertekend werd. Volgens dat akkoord moeten ook de gevechten in Libanon stoppen tussen Iran-bondgenoot Hezbollah en Israël. Maar die zijn er dus nog. Het Israëlische leger meldt ook dat gisteren een soldaat is omgekomen in Zuid-Libanon en 7 anderen gewond geraakt zijn. De voetbalkalender voor volgend seizoen in de hoogste klasse is bekend. Landskampioen Club Brugge opent op vrijdag 7 augustus het nieuwe seizoen tegen het pas gepromoveerde KV Kortrijk. Bekerhouder Union, dat tweede eindigde in de competitie, gaat een dag later op bezoek bij Westerlo. Op de 4e speeldag eind augustus zijn er de eerste toppers met Union tegen Anderlecht en AA Gent tegen Club Brugge. En de Belgische voetbalvrouwen spelen in oktober tegen Polen in de eerste kwalificatieronde voor het WK voetbal in Brazilië. Als onze Red Flames winnen van Polen volgt nog een tweede playoffronde. Daarna weten we welke Europese landen naar het WK van 2027 mogen. Zonnig en warm tot 33 graden. Vanavond en vannacht geldt code geel voor onweer. Morgen tot 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer.
8: Bla bla bla bla
9: bla bla bla
10: bla bla bla bla bla bla.
11: De tijdloze.
12: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: De tijdloze live.

0: voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix. Kruidvat, steeds
1: verrassend, altijd voordelig. Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
3: Meer info op IKEA.be.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Mannekes,
8: Bompie,
7: ik ga schilderen.
8: Nee, Bompie, we gaan klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Mannekes.
8: Moeder.
7: Schilderen is ook klussen.
8: Oh ja.
7: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
8: 25?
9: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1973.
2: De tijdloze radio maakt van 1973 een golden year. En in dat jaar brengt Genesis hun vierde plaat uit onder de titel Selling England by the Pound. Met Peter Gabriel als zanger geeft de band meedogenloos commentaar op de Britse samenleving en de veramerikanisering van hun land. Luister maar naar deze I Know What I Like in Your Wardrobe. Genesis uit 1973.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1973.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Code Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Oei, nog maar tot 21 juni?
3: Yep, info op telenet.be.
5: De tijdloze.
6: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
7: Hi, this is Brian Molko from Placebo.
8: Hallo, hallo, ik ben Arno. And always looking at the bright side of life.
5: De tijdloze.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
1: Dovi-keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: ik ga schilderen.
3: Nee, Bompie, we gaan klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Mannekes.
3: Moeder.
2: Schilderen is ook klussen.
3: Oh ja.
2: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
3: 25?
1: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Wow.
5: Op sunweb.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
12: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
15: 4000?
14: Ça va toch, dat is €20.
15: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
14: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
16: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
17: Twee jongeren zijn veroordeeld voor een home invasion. Twee jongeren uit Brussel krijgen tot 5 jaar cel voor een gewelddadige home invasion. Een derde verdachte kreeg ook 5 jaar cel, maar moet maar 2 jaar effectief uitzitten. Vorig jaar drongen 2 gemaskerde mannen 's morgens vroeg een huis binnen in Overijse in Vlaams-Brabant. Ze sloegen de minderjarige zoon van het gezin met de kolf van een wapen en bedreigden de andere bewoners met een mes. De overvallers namen onder meer gsm's, bankkaarten, juwelen en een horloge mee, maar ze konden kort na de home invasion worden opgepakt. De Nederlandse drugswebshop Funcap zou gelinkt kunnen worden aan 18 sterfgevallen. Dat is gezegd op het proces in Nederland, waar 3 verantwoordelijken van de website terecht staan. Het Nederlandse Openbaar Ministerie onderzocht de dood van tientallen mensen die drugs of pillen hadden gekocht via Funcaps en zegt nu een direct verband te kunnen bewijzen tussen zeker 18 van die sterfgevallen en de aankoop op Funcaps. 4 andere sterfgevallen worden nog onderzocht. In ons land kregen 2 uitbaters van de drugswebshop eerder dit jaar al een celstraf voor de handel in verboden middelen. Autovrakken zullen voortaan vaker in Europa gerecycleerd worden. Het Europees Parlement heeft een wet daarover goedgekeurd. Afgedankte auto's zitten vol waardevolle grondstoffen, zoals staal en koper. Nu gaan er elk jaar zo'n 3,5 miljoen auto's vanuit Europa naar Afrika, waardoor recyclage niet mogelijk is. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen, zegt Europees Parlementslid Sarah Mathieu van Groen.
18: Vandaag zijn we heel afhankelijk van China als het gaat over kritieke grondstoffen. En dat is natuurlijk een probleem voor Europa, dat is ook een probleem voor onze bedrijven. En eigenlijk is de oplossing simpel. Hè. We moeten gewoon de grondstoffen die we vandaag al hebben in Europa gaan hergebruiken. Op die manier zijn we minder afhankelijk van China of andere landen in de wereld en creëren we ook jobs.
17: Nieuwe auto's moeten voortaan ook voor een deel met gerecycleerd plastic gemaakt worden. En bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon is een man om het leven gekomen. Er raakte ook iemand zwaar gewond. Dat gebeurde enkele uren nadat de VS en Iran een akkoord hadden ondertekend. Daarin staat ook dat de gevechten in Libanon moeten stoppen tussen Iran-bondgenoot Hezbollah en Israël. Maar die zijn er dus nog altijd. Het Israëlische leger meldt ook dat gisteren een soldaat is omgekomen in het zuiden van Libanon. Zonnig en warm weer, tot 33 graden. Vanavond en vannacht geldt code geel voor onweer. Morgen halen we tot 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer.
19: Bla bla bla bla bla
20: bla bla bla bla bla bla bla bla.
21: De tijdloze.
22: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
23: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: De tijdloze live.

0: werkdames. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA.
10: Meer info op IKEA.be.
14: De tijdloze.
15: Dit komt uit de jaren 90.

0: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de contata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
6: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
7: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
8: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
9: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
16: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
17: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
16: Hoe praat jij nu?
17: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
16: En vind je vrouw dat niet lastig?
17: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
18: Mobile Vikings.
19: Play it smart.
20: De tijdloze.
21: Niet kapot te kraaien. Gelijk dat we weer in Oostjoen zeggen.

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Code Yellow!
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Wat? Nog maar tot 21 juni?
6: Yep.
4: Oei, dat moet ik rap zijn.
6: Go for info naar telenet.be.
7: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
8: Het is nu al heet en het wordt nog heter. Het KMI verhoogt de hittewaarschuwing voor morgen naar code oranje. Alleen in West-Vlaanderen blijft code geel van kracht. Bij code oranje wordt aangeraden om regelmatig te drinken, overdag binnen te blijven en deuren en ramen overdag ook gesloten te houden om de warmte buiten te houden. Dat zal nodig zijn, zegt weerman Bram Verbrugge.
9: Ja, vandaag is het al behoorlijk warm met temperaturen tot 32 graden. Maar morgen wordt het nog wat warmer. We gaan dan naar maxima rond 30 graden aan zee en een recordwarme 35 of 36 graden in het binnenland. Vandaar dus die code oranje. Zeer warm weer bij ons, maar de heetste lucht die zit boven Frankrijk. Daar gaan ze op veel plaatsen naar 40 graden en meer.
8: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de besparingen in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De lijn zal daar ritten schrappen om te voldoen aan de besparingen die de Vlaamse regering vraagt. Het zou gaan om zo'n 200 ritten. Veel scholen en ouders zijn daar ongerust over. De Ridder zegt dat ze zich aan het budget moet houden, maar ze bekijkt wel of er nog aanpassingen mogelijk zijn, zegt ze.
10: Ik moet werken binnen heel strakke budgetten die wel zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering en door het Vlaamse parlement. Anderzijds moeten we er wel voor zorgen dat we dat op een kwaliteitsvolle manier organiseren die natuurlijk ja, voor die meest kwetsbaren op een goede manier dat vervoer regelt. En daar zijn we achter de schermen mee bezig.
8: De Nederlandse drugswebshop Funcaps zou gelinkt kunnen worden aan 18 sterfgevallen. Dat is gezegd op het proces in Nederland waar 3 verantwoordelijken van de website terecht staan. Het Nederlandse Openbaar Ministerie onderzocht de dood van tientallen mensen die drugs of pillen hadden gekocht via Funcaps en zegt nu een direct verband te kunnen bewijzen tussen zeker 18 van die sterfgevallen en de aankoop op Funcaps. 4 andere sterfgevallen worden nog onderzocht. In ons land kregen 2 uitbaters van de drugswebshop eerder dit jaar al een celstraf voor de handel in verboden middelen. En de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Saar, heeft alle contacten met de Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas stopgezet. Kallas zou in een uitspraak Israël vergeleken hebben met het vroegere apartheidsregime in Zuid-Afrika. Volgens Saar heeft Kallas die uitspraak niet ontkend of verduidelijkt. Hij eist eerst een rechtszitting voor hij verder contact wil. De spanningen tussen Israël en de Europese Unie lopen al langer op, onder meer door de oorlog in Gaza en het beleid in de bezette westelijke Jordaanoever. Zonnig en warm tot 33 graden vandaag. Vanavond en vannacht geldt code geel voor onweer. Morgen tot 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer dan.
11: Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla.
12: De tijdloze.
13: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.
14: De tijdloze.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: De tijdloze live.

0: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar 6,60 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Ah, wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
7: Ik ben blind.
8: Wij zitten vast.
7: Ik ben blind.
8: Het licht is uitgevallen.
7: Oh. Ik dacht even...
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Mannekes, Bombi, ik ga schilderen.
10: Nee, Bombi, we gaan klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Mannekes.
10: Moeder.
9: Schilderen is ook klussen.
10: Oh ja.
9: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
10: 25?
11: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: De tijdloze.
14: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1973.
2: Deze week duiken we op de tijdloze radio in het Golden Year 1973. En dat is het jaar waarin Iggy en de Stooges hun derde plaat Raw Power uitbrengen. Het is de eerste plaat met gitarist James Williamson en dat zorgt voor een ander geluid van de groep. De geboorte van punkrock wordt ook wel eens gezegd. Sterker nog, Steve Jones van Sex Pistols die zou beweerd hebben dat er zonder die plaat nooit sprake zou geweest zijn van punk. Uit de plaat Raw Power, dit is Search and Destroy, Iggy en de Stooges.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1973.

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haar omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
6: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op Carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op Carglass.be.
11: De tijdloze.
12: Hallo, weer. Frans Ferdinand.
13: Hey, this is Paolo Nutini.
14: Yo, what's up? I'm Khalees.
11: De tijdloze.
14: Check it out.

0: tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met
1: De Tijdloze.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dovi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.
9: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: klinken.
13: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
14: Klinkt goed.
13: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Code Yellow!
16: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Oei, nog maar tot 21 juni?
16: Yep, info op telenet.be.
0: De Tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
17: Het is voorlopig de warmste dag van het jaar. Rond 4:30 was het 30,8 graden in Ukkel en het wordt nog heter, want het KMI verhoogt de hittewaarschuwing voor morgen naar code oranje. Alleen in West-Vlaanderen blijft code geel van kracht. Weerman Bram Verbrugge legt uit wat die code oranje betekent.
18: We gaan dan naar maxima rond 30 graden aan zee en een recordwarme 35 of 36 graden in het binnenland. Vandaar dus die code oranje. Het advies luidt dan om regelmatig water te drinken, de koelte op te zoeken en zware inspanningen te vermijden.
17: Voor onweer geldt dan weer code geel vanaf vanavond. Dat betekent kans op felle buien met hagel en forse windstoten. Je kan het nummer 1722 bellen bij stormschade of wateroverlast. Op Graspop Metal Meeting in Dessel in de provincie Antwerpen zoeken de festivalgangers manieren om met de hitte van vandaag om te gaan.
19: Een pet, ook al is ze zwart. En af en toe de schaduw opzoeken.
20: I have a camel back, on the back 3 liters, on me.
21: Ik hou mijn haar nat en ik haal zo'n sjaal wat ik even over mijn schouders kan doen. Maar het is niet te doen anders.
22: Goed drinken. En drinken. En goed drinken. En vooral lekker genieten van de concerten en de shows.
17: Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, heeft gereageerd op de besparingen in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De lijn zal daar ritten schrappen om te voldoen aan de besparingen die de Vlaamse regering vraagt. Het zou gaan om zo'n 200 ritten. Veel scholen en ouders zijn daar ongerust over. De Ridder zegt dat ze zich aan het budget moet houden, maar bekijkt wel of er nog aanpassingen mogelijk zijn.
23: Ik moet werken binnen heel strakke budgetten die wel zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering en door het Vlaamse parlement. Anderzijds moeten we er wel voor zorgen dat we dat op een kwaliteitsvolle manier organiseren die natuurlijk ja, voor die meest kwetsbaren op een goede manier dat vervoer regelt. En daar zijn we achter de schermen mee bezig.
17: In Nederland zijn explosieven gevonden in een gebouw waar binnenkort een asielcentrum moet openen, in Nuenen. Die zijn intussen onschadelijk gemaakt. Door de spreidingswet worden asielzoekers over verschillende gemeenten in Nederland verdeeld en daar wordt fel tegen geprotesteerd. De voorbije maanden waren er op sommige plaatsen al brandstichtingen en rellen. De tegenstanders krijgen ook politieke steun. Zo roept Geert Wilders regelmatig op om te protesteren tegen nieuwe asielcentra. En autovrakken zullen voortaan vaker in Europa gerecycleerd worden. Het Europees Parlement heeft een wet daarover goedgekeurd. goedgekeurd. Afgedankte auto's zitten vol waardevolle grondstoffen, zoals staal en koper. Nu gaan er elk jaar zo'n 3,5 miljoen auto's vanuit Europa naar Afrika, waardoor recyclage niet mogelijk is. De nieuwe wet moet dat veranderen. Luc Vinjean van recyclagebedrijf Gallo in Menen in West-Vlaanderen is daar blij mee.
1: In plaats van te gaan zoeken in de grond naar ertsen om aluminium te maken of koper enzovoort, gaan we eigenlijk die grondstoffen gaan recycleren. De nieuwe wetgeving is eigenlijk een goede zaak, omdat de wetgeving vooral vertrekt vanuit circulariteit, wat dus ideaal is voor onze business natuurlijk. Maar het komt wat laat, plus dat bepaalde zaken pas tegen 2032 zullen in voegen gaan.
17: Vanavond en vannacht dus kans op hevig onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden. Minima tussen 15 en 21 graden. Morgen wordt het erg warm tot 35 graden dan. En ook begin volgende week halen we boven 30 graden.
2: De tijdloze.
3: Poep-up, Stijn van de Voorde.
15: Ja, 30 graden, code oranje. We horen die termen allemaal graag. We moeten daar niet hysterisch over doen. Het is prachtig weer, zo kunnen we het ook zien. De zon die schijnt, we hebben een blauwe lucht. En het is echt zomer. En daar mogen we dan van profiteren met zomerse muziek en een paar andere nummers. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze Don Henley en The Boys of Summer? Goedemiddag.
2: De tijdloze.
3: Poep-up.

0: Henley is de man achter de Eagles. Een van de man achter de Eagles. De drummer, een singer-songwriter. De zanger ook van Hotel California. Maar dus ook de man die van de zomer hield. En in de jaren 80 heeft hij dat bezongen in deze The Boys of Summer.
1: De tijdloze. I read the news today.
0: Vandaag is het exact 30 jaar geleden dat Back Odelay uitbracht. 30 jaar oud is zijn vijfde studioalbum. Op dat ogenblik al kenden we hem nog maar net dankzij Loser. Toen kwam er een nieuw album uit, dit album dus. En daar stonden onmiddellijk een paar zeer interessante nummers op. En singles ook die heel veel gespeeld werden op MTV. Waardoor we de clips ook allemaal kenden en de nummers dus ook. Radio en televisie die zorgden ervoor dat dit het belangrijkste album werd van Back. Dankzij nummers zoals dit.
2: Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's.
0: Je hoort hip-hop beats, maar het was ook wat lo-fi rock en wat country zelfs, wat funk ook. En al die samples die gebruikt werden, het was iets zeer hard 1996. Ook dit nummer was niet helemaal onbelangrijk. Pollution en Jackass was ook nog een single uit die tijd. Een interessante plaat, nog altijd een goede plaat. En die cover met dat groen en dat roos en dat fluo werkte ook nog altijd. Dus een plaat waar we nog altijd met veel plezier naar luisteren. En dit is ook een van die nummers die je erop kan terugvinden. Een van de singles zelfs. Uit het 30 jaar oude Odelay van Beck, Where It's At.
3: De tijdloze.
1: De tijdloze.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: De tijdloze live.

0: liever dan hij.
1: Dat is een ultiem teken van de liefde als je denkt van kijk, het zou wel zijn dat je met iemand anders samen bent, maar die kan mij nooit zo graag zien als ik jou zie. Prachtige woorden dus van Doe Maar uit de jaren 80. Liever dan lief. Wil ik graag nog even vertellen aan alle mensen die in Kortrijk of omgeving wonen en vanavond tickets hebben om naar Mike D van de Beastie Boys te gaan kijken. Veel plezier. Ik denk dat het een beetje gaat onweren daar in deze tijden als ik even kijk naar het KMI. Maar ik hoop wel dat het een goed concert is en dat het helemaal opgewarmd is, want morgen speelt hij ook nog eens in Sint-Niklaas. En dan speelt hij nummers uit zijn nieuw album dat eind augustus zal verschijnen en wat Beastie Boys klassiekers. En een klassieker die altijd op de setlist staat, toch voorlopig, zag ik, is deze van de Beastie Boys uit Paul's Boutique, de Beastie Boys en Looking Down the Barrel of a Gun.

0: durf dat er vanavond heel veel te gebeuren valt in Kortrijk. Maar een van die vele zeer interessante tijdloze dingen die je in Kortrijk kan doen, is naar Mike D van de Beastie Boys gaan kijken, die ook dit nummer zal spelen. Looking Down the Barrel of a Gun van de Beastie Boys. Dadelijk naar ons Golden Year, dat is nog altijd 1973, met Slade en heel veel moois.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1...

0: Later ook nog gecoverd door heel wat andere belangrijke Britse bands zoals Oasis, Slade en Come On Feel The Noise uit ons Golden Year.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1973.
0: Neem nu 11 augustus 1973. Toen draaide DJ Kool Herc op een buurtfeest in de Bronx. En hij merkte op een bepaald ogenblik dat het publiek het wilst werd als hij instrumentale drumsolo's, de zogenaamde breaks, achter elkaar gooide. En die energie kon hij dan vasthouden en zo begonnen mensen steeds meer en meer te dansen. En dat ene moment in de Bronx op 11 augustus 1973 ziet men ook als de start van de hip-hop. Want op die breaks begonnen mensen dan ook te rappen en zo ging het dan verder en verder en verder. Dus het nummer dat ik nu ga spelen komt niet uit het jaar 1973, maar was wel heel belangrijk in het jaar 1973, omdat heel veel beginnende DJ's en hip-hop pioniers dit nummer namen om de instrumentale stukken, vooral de drumloops, om die achter elkaar te gooien en daar dan op te gaan rappen. Belangrijk nummer uit ons Golden Year, en we herinneren ons 11 augustus 1973, een datum die voor velen wordt gezien als de start van de hip-hop. Dit is de Incredible Bongo Band en Apache, met heel veel goede breaks.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 1973.

Tame Impala en The Less I Know The Better. Ik sprak over Mike D in Kortrijk vanavond. Maar ook moeten we eraan toevoegen dat Richard Thompson in de Roma speelt. Ook vanavond. En Richard Thompson is een man met heel veel geschiedenis. Al heel lang bezig. Bijvoorbeeld op het einde van de jaren 60. Toen zat hij in een band genaamd Fairport Convention. En hij schreef toen nummers op zeer jonge leeftijd die het zeer goed deden. En nog altijd tot op de dag van vandaag meezongen worden. Bijvoorbeeld op het legendarische Crop Ready Festival. Waar het echt een anthem is. Nog altijd. Fairport Convention met Richard Thompson die vanavond in de Roma staat en Meet on the Ledge.

0: Het is de falsetstem van Matthew Bellamy van Muse. Uit het album The Origin of Symmetry. Het album dat vandaag 25 jaar geleden is uitgekomen. Interessante plaats, omdat de man op dat ogenblik aan het experimenteren waren met psychedelische paddenstoelen. En dat zou er voor de band voor gezorgd hebben dat ze meer onbevreesd met geluid en hun stem ook zouden experimenteren, zoals je ook hoort in deze Feeling Good van Muse dus. Vandaag is het ook de verjaardag van Alison Moyet. Die kennen we als iemand die solo wat dingen heeft gedaan, maar ook bij Yazoo was ze aan de slag samen met Vince Clarke. Dadelijk hoor je haar in Don't Go.
1: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu en goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
7: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op Proximus.be. Proximus. Think possible.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
10: Klinkt goed.
9: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: De tijdloze.

is Else Moye, de zangeres die hier hoort bij Yazoo, die vandaag 65 jaar wordt, waarvoor gefeliciteerd. Paul McCartney, ook jarig. En dan moet je een antwoord proberen vinden op de vraag, wat is nu het ultieme Paul McCartney-nummer? En het is onmogelijk. Hij heeft er zoveel goeie geschreven, maar op een zonnige dag als deze, daar hoort een vrolijk nummer bij. Al was het maar om zijn verjaardag te vieren. Dan dacht ik aan deze, die hij schreef voor de Beatles, Martha, My Dear, over zijn hond.

Martha Reeves en haar Vandellas en Dancing in the Street. Het is een dag waarop we mogen spreken over een van de warmste 18e juni's ooit uit de muziek, uit de geschiedenis en dus ook uit de muziekgeschiedenis. Daar hoort ook een zomerse plaat bij. Een van de mooiste zomerplaten ooit gemaakt voor mij persoonlijk. Dus ik deel hem heel graag met jullie. Seals and Croft, dat zijn de originele schrijvers van dit nummer. Summer Breeze.

Summer Breeze is waarschijnlijk het onweer dat op komst is. Maar schitterend nummer. Cheesy op de juiste manier. Seals and Crofts en Summer Breeze. Het is vandaag dan ook weer 35 jaar geleden, dag op dag, dat Bryan Adams en Everything I Do It For You uitbracht. Het nummer uit de film Robin Hood, Prince of Thieves met Kevin Costner. En het is een van de best verkochte singles aller tijden. En sowieso de best verkopende single uit de jaren 90. Dankzij de film en dankzij de kwaliteit van het nummer. Dit is Bryan Adams met een akoestische versie van het nummer.

0: Should have played that song earlier.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
3: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
6: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
8: Het is voorlopig de warmste dag van het jaar. Rond 4:30 was het al 30,8 graden in Ukkel en het blijft ook heet, want het KMI verhoogt de hittewaarschuwing voor morgen van geel naar code oranje. Alleen in West-Vlaanderen blijft code geel van kracht. Weerman Bram Verbrugge.
9: Voor recordtemperaturen morgen tot 35 of 36 graden. Het advies luidt dan om regelmatig water te drinken, de koelte op te zoeken en zware inspanningen te vermijden. Er is ook een code geel van kracht voor onweer. Vanavond verwachten we een paar lokale onweersbuien. En die kunnen pittig zijn met veel water op korte tijd, hagel en forse windstoten.
8: Ook morgen kan er door de hitte hevig onweer zijn. Je kan het nummer 1722 bellen bij stormschade of wateroverlast. De dodelijke brand in een loods in Anderlecht van bijna 2 weken geleden was vermoedelijk een ongeluk. Dat blijkt uit het eerste onderzoek. Het was een uitslaande brand in een opslagplaats met verschillende huurders. De brandweer kon eerst niet binnen omdat het risico op instorting te groot was. Pas na de brand werden 4 mensen als vermist opgegeven. De brandweer vond hun lichamen uiteindelijk onder het puin. In het station Brussel-Zuid is er vanaf nu een aangepaste wachtruimte voor reizigers die assistentie nodig hebben om de trein te nemen. Het is een proefproject in het station waar de meeste hulpvragen worden gesteld. Gemiddeld zijn dat er 45 per dag. De ruimte is aangepast aan de noden van mensen met een beperking, zegt de NMBS.
10: Ze is volledig rolstoel toegankelijk. Er zijn aangepaste stoelen, stopcontacten op de juiste hoogte of er zijn zelfs drinkwaterbakjes voor de geleide honden. Kortom, een plek waar mensen met een beperkte mobiliteit die assistentie hebben aangevraagd op een heel aangename plek in alle rust kunnen wachten op hun assistentie en op hun terrein.
8: Assistentie moet je wel altijd op voorhand aanvragen. In Nederland zijn explosieven gevonden in een gebouw waar binnenkort een asielcentrum moet openen in Nuenen. Die zijn intussen onschadelijk gemaakt. Door de spreidingswet worden asielzoekers over verschillende gemeenten in het land verdeeld en daar wordt fel tegen geprotesteerd. De voorbije maanden waren er op sommige plaatsen al brandstichtingen en rellen. Rond deze tijd begint een Europese top in Brussel. De Europese leiders gaan op zoek naar hoe ze de Europese industrie beter kunnen beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit China. Chinese bedrijven voeren steeds meer uit naar de EU. Omgekeerd gebeurt dat steeds minder en dat laat zich voelen, onder meer in de Europese autosector. Een tijdje geleden vroeg premier De Wever al aan de Europese Commissie om forser op te treden en maatregelen te nemen. Ook andere landen vragen daarom, maar Duitsland staat op de rem. Dat land is heel afhankelijk van China en vreest harde tegenmaatregelen. In de Baloise Belgium Tour heeft Tim Merlier de tweede rit gewonnen. Hij klopte de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen in de sprint. Merlier is er ook de nieuwe leider. En in de ronde van Zwitserland was de Fransman Romain Grégoire de snelste in de tweede rit. Hij was de snelste van een groepje vluchters, waarin ook de Belg Emile Verstrengen zat. Die werd uiteindelijk 7e. Tadej Pogacar werd 8e, maar blijft wel leider. Vanavond en vannacht kans op hevig onweer bij minima tussen 15 en 21 graden. Morgen tot 35 graden. En ook in het weekend en begin volgende week halen we temperaturen boven 30 graden.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 80.

0: bestellen nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
3: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
7: 4000?
6: Ça va toch, dat is €20.
7: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat verwarren al vis.
6: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Mannekes.
9: Bompie.
8: Ik ga schilderen.
9: Nee, Bompie. We gaan klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Mannekes.
9: Moeder.
8: Schilderen is ook klussen.
9: Oh ja.
8: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
9: 25?
10: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: De tijdloze.
13: Hi, this is Gabriel Rios.
14: Hey Belgium, this is Tash Sultana.
15: Hi, I'm James from Star Sailor and you're listening to De Tijdloze.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Kissie, Keno, lekker op de camping. Kissie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
10: De tijdloze. Het is 7:00. Goedenavond.
11: Het Nationaal Park Hoge Kempen wacht nog altijd op slimme camera's. Die camera's moeten brand signaleren. Ze werden een jaar geleden beloofd na een grote natuurbrand in het Nationaal Park Hoge Kempen, maar ze zijn er dus nog niet. De opsporing van branden is nu nog altijd beperkt tot mensen op 2 brandtorens en 2 terrils, zegt Vlaams N-VA-parlementslid en burgemeester van As, Tom Seurs.
12: De minister geeft aan dat er pas in 2027 ook mogelijkheid zal zijn om die slimme camera's verder uit te rollen. Ik denk dat dat sneller moet. Een jaar geleden was de urgentie heel hoog en nu zijn we een jaar later en eigenlijk is er totaal niks veranderd. En we zien dat er veel meer periodes van droogte aankomen en dat het juist zo belangrijk is om sneller die brand te kunnen detecteren.
11: Minister Broens weerlegt die kritiek. Hij zegt dat er intussen geïnvesteerd is in opleidingen natuurbrandbeheersing. In het station Brussel-Zuid is er vanaf nu een aangepaste wachtruimte voor reizigers die assistentie nodig hebben om de trein te nemen. Het is een proefproject in het station waar de meeste hulpvragen worden gesteld. Gemiddeld zijn dat er 45 per dag. De ruimte is aangepast aan de noden van mensen met een beperking, zegt de NMBS.
13: Ze is volledig rolstoel toegankelijk. Er zijn aangepaste stoelen, stopcontacten op de juiste hoogte of er zijn zelfs drinkwaterbakjes voor de geleide honden. Kortom, een plek waar mensen met een beperkte mobiliteit die assistentie hebben aangevraagd op een heel aangename plek in alle rust kunnen wachten op hun assistentie en op hun terrein.
11: Duitsland zal extra luchtafweersystemen leveren aan Oekraïne. Dat is beslist tijdens overleg in Brussel van landen die Oekraïne militair steunen. Duitsland is een van de belangrijkste leveranciers van luchtafweersystemen. De Oekraïnse president Zelensky vraagt ook om meer lange afstandswapens en drones om de Russische oliefabrieken mee te treffen. Afgelopen nacht nog raakte Oekraïne de olieraffinaderij van Moskou, waar ook brand uitbrak. Rusland heeft gezegd dat het zal reageren. In de Baloise Belgium Tour heeft Tim Merlier de tweede rit gewonnen. Hij klopte de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen in de sprint. Merlier is er ook de nieuwe leider. En in de ronde van Zwitserland was de Fransman Romain Grégoire de snelste in de tweede rit. Hij was de snelste van een groepje vluchters waarin ook de Belg Emile Verstringen zat. Die werd uiteindelijk zevende. Tadej Pogacar werd achtste, maar blijft er wel leider. En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika aan de gang. Dat is de tweede wedstrijd in de groepsfase. Bij de rust staat het 1-0 voor Tsjechië. Vandaag is de warmste dag van het jaar tot nu toe met 31,1 graden intussen. Vanavond en vannacht kans op hevig onweer. Minima tussen 15 en 21 graden dan. Morgen halen we tot 35 graden en ook dan kans op een hitteonweer. Je kan het nummer 1722 bellen bij stormschade of wateroverlast.
2: Dit is de tijdloze.
14: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 90.

De tijdloze.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Motorpech en Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De tijdloze.
7: Gelijk als ze bij ons in de stad zeggen, niet kapot te krijgen.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Tijdloze.
4: De Tijdloze.
5: Het is 8 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder weerlegt de kritiek dat ze Antwerpen zou voortrekken als het gaat over budgetten voor infrastructuurwerken. Een rapport van het Rekenhof zegt dat er veel te weinig transparantie is over hoe dat geld besteed wordt. De Ridder krijgt van de oppositiepartijen al langer kritiek dat ze vooral denkt aan de grote Oosterweelwerken in Antwerpen en niet aan broodnodige wegenwerken in kleinere steden en gemeenten. Maar in het parlement zei de minister dat dat onzin is.
6: Diegenen die verklaren links en rechts en of het begint zo wat een running gag te worden, maar het klopt gewoon niet dat ik met potjes lustig kan sleuren en slepen allemaal richting Antwerpen. Dat klopt dus niet. Tot op de miljoenen ligt dat vast. Collegiaal beslist op regeringsniveau.
5: Oostende en Knokke-Heist hebben hun zomerdrukteplan nu al geactiveerd. Door het erg warme weer worden komend weekend heel wat dagtoeristen verwacht aan de kust. In Knokke-Heist komen er extra agenten om het verkeer in goede banen te leiden. De politie zal ook streng optreden tegen mensen die overlast veroorzaken, zegt burgemeester Cathy Koedizer.
7: Dit weekend gaan we ons politietoezicht opschalen, vooral aan het station van Knokke, op die hele drukke plekken. En we vragen niet alleen meer respect voor onze inwoners, voor onze gemeente. Maar het is vanaf nu een voorwaarde om in Knokke-Heist te verblijven.
5: De eerste Zeeuwse mosselen van bodemcultuur zijn uit de Oosterschelde gehaald. Dat is voor het tweede jaar op rij vroeger dan normaal. Mosselen die op de bodem worden gekweekt volgens de traditionele methode zijn normaal pas rijp begin juli. Na twee moeilijke jaren verwacht de sector een goede oogst, zegt mosselkweker Antoni Riedijk. Ze zijn wel iets kleiner.
8: We hebben nu meer volume als het jaar ervoor. Dus dat is natuurlijk heel positief. De mosselen zijn van het jaar wel ietsje kleiner dan vorig jaar. Maar we hebben een mooie hoeveelheid. Ja, een goed gevulde schelp met een hele mooie kleur vleesgewicht.
5: De hangcultuurmosselen die aan touwen in het water groeien liggen al enkele weken in de winkel. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens is opgeheven. Alle schepen mogen verder varen. Dat is gebeurd op bevel van president Trump. Amerikaanse marineschepen blijven voorlopig wel in de buurt om te controleren of Iran zich aan de afspraken houdt van het akkoord van afgelopen nacht, getekend in Versailles. Het is een belangrijke stap in de volledige heropening van de straat van Hormuz. Die is belangrijk voor de wereldeconomie. Zowat 20% van de wereldwijde olieconsumptie passeert via die zeestraat. En op het WK voetbal is vanuit de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika afgelopen. De wedstrijd is geëindigd op 1-1. Tsjechië kwam op voorsprong in de eerste helft. In de tweede helft maakte Zuid-Afrika gelijk via een strafschop. Na twee wedstrijden hebben beide landen nu 1 punt in groep A. Vanavond en vannacht lokaal kans op onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden. Temperaturen vannacht tot 21 graden. Morgen wordt het zwoel en heet tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer met felle windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dit is de Tijdloze.

Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens is opgeheven. Alle schepen mogen verder varen. Dat gebeurt op bevel van de Amerikaanse president Trump. Marineschepen van de VS blijven voorlopig wel in de buurt om te controleren of Iran zich aan de afspraken houdt van het akkoord van afgelopen nacht dat Trump heeft getekend in Versailles in Frankrijk. Het is een belangrijke stap in de volledige heropening van de Straat van Hormuz. Die is belangrijk voor de wereldeconomie. Zowat 20% van de wereldwijde olieconsumptie passeert via die zeestraat. Op dit moment gaan de stroomprijzen op de groothandelsmarkt door het dak. 1 megawattuur elektriciteit kostte vanmiddag nog 11 euro. Nu is dat 550 euro, 50 keer meer dus. Dat komt door de vele airco's die draaien, terwijl zonnepanelen nu niets opbrengen. De zogenaamde hitseflauwte. Matthias de Temmerie van energieleverancier Elindus legt uit.
3: Dat komt enerzijds door de grote hitte die we meemaken en de vraag naar airco-koeling op het moment. En aan de andere kant, de stroomproductie in de avond dient opgevangen te worden door gascentrales die heel snel moeten opgestart worden na deze zonnige dag. De zon is weg 's avonds. En net die opstartkost van die gascentrales is heel duur en zorgt voor die enorme avondpiek.
2: Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika geëindigd op 1-1. Tsjechië kwam op voorsprong in de eerste helft. In de tweede helft maakte Zuid-Afrika gelijk via een strafschop. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, is trots op zijn team.
4: I'm very proud of my team. This is Bafana Bafana. We play good football. We are aggressive. We have chances, but you need also a little bit luck. It's a pity, but again, I'm very proud of the performance of my team today.
2: Beide ploegen hebben nu 1 punt na 2 wedstrijden in groep A. En in groep A is de wedstrijd tussen Zwitserland en Bosnië-Herzegovina zo net begonnen. In Texel is de eerste dag van het festival Graspop aan de gang. Het weer is broeierig en straks kan het onweren. Saskia de Schutter ging kijken.
5: Aan weerszijde van het podium en op het midden van het terrein staan watervernevelaars en die worden optimaal benut.
6: Veel te warm, maar maakt niet uit. Dat helpt ons. Een beetje en wat bier erbij.
7: Drinken, werkt altijd en het lekker nog maken. But I'll tell you what I got.
5: Bij tanken kan je bij het Rode Kruis. Ze hebben liefst 1000 vrijwilligers paraat om tussen beiden te komen.
8: Mensen moeten vooral voor zichzelf zorgen en goed voor elkaar. Water drinken, water drinken, water drinken. Schaduwplekken opzoeken en op tijd rust nemen tussen 2 optredens.
5: Op de verschillende campings logeren vanavond 20.000 mensen. Mocht het straks onweren, dan wordt dat spannend.
9: We hebben een noodcentrum waar alle instanties samen zijn. Daar is een weerman. We hebben de brandweer, we hebben het Rode Kruis, de politie. Wij zijn klaar om in te springen waar nodig.
2: Het kan vanavond en vannacht ontweren met veel neerslag, hagel en rukwinden bij temperaturen van 8 tot 21 graden. Morgen wordt het zwoel en heet tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer met felle windstoten. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vanavond zijn de stroomprijzen op de groothandelsmarkt opnieuw door het dak gegaan. 1 megawattuur elektriciteit kostte vanmiddag nog 11 euro. Rond 9 uur vanavond was dat 550 euro, 50 keer meer dus. Dat komt door de vele airco's die draaien, terwijl zonnepanelen nu niets opbrengen, de zogenaamde hitseflauwte. Matthias de Temmerie van energieleverancier Elindus legt uit.
3: Dat komt enerzijds door de grote hitte die we meemaken en de vraag naar airco-koeling. Op het moment. En aan de andere kant, de stroomproductie in de avond dient opgevangen te worden door gascentrales die heel snel moeten opgestart worden na deze zonnige dag. De zon is weg 's avonds. En net die opstartkost van die gascentrales is heel duur en zorgt voor die enorme avondpiek.
2: En vooral mensen met een dynamisch contract kunnen de prijzen voelen in hun factuur. De meeste mensen hebben een vast of variabel contract. De Oekraïense president Zelensky wil zo snel als mogelijk vooruit gaan met de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Dat heeft hij gezegd op de Europese top in Brussel. Begin deze week werd het eerste hoofdstuk van die toetreding officieel geopend. De Europese leiders willen vooral geen stappen overslaan. Leen de Witte.
4: We willen zo snel mogelijk praten over de volgende stappen om lid te worden, zei Zelensky.
5: Of course we will discuss 5 next very important steps for Ukraine, 5 next clusters.
4: Commissievoorzitter von der Leyen hoopt dat dat tegen de zomer kan. Als Oekraïne doet wat moet, wij ook, zei ze.
6: We hope that during the summer we can open more clusters because when Ukraine delivers, we also have to deliver.
4: Zelensky kreeg op de G7 opnieuw meer steun van Amerikaanse president Trump, die beloofde om de economische druk op Rusland op te voeren. Dat is net de strategie van de EU en die strategie werkt, zegt von der Leyen.
6: The impression the tide is turning and that Ukraine has a very strong moment.
4: Wie met de Russische president Poetin moet praten, voor echte onderhandelingen is het nog veel te vroeg. Dat zegt de Nederlandse premier Jette.
7: Nu toe zien we vanuit Poetin eigenlijk geen enkele bereidheid om serieuze onderhandelingen te starten. Wij zullen als Europa ook moeten nadenken, wat is uiteindelijk onze inzet? Het is nu nog veel te vroeg om te bepalen wie die Europese onderhandelaar zou kunnen zijn.
2: En nog in Brussel heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, een grondige doorlichting aangekondigd van de NAVO. Er was een bijeenkomst van defensieministers van het bondgenootschap. Landen die te weinig investeren in defensie verliezen Amerikaanse steun. Ja, Lucas de Kluze, waar komen die dreigementen vandaan?
8: Erg verrassend zijn die uitspraken niet. We weten al langer dat de VS wil dat de Europese landen meer gaan investeren in hun defensie. Maar nu wil Hegseth ook een duidelijke lijst van wie op dit moment het minst doet. En hij koppelt daar ook gevolgen aan. Zo dreigt hij om veel geld, militairen of wapens uit net die landen weg te halen. En voor ons land vormt dat mogelijk wel een probleem. België geeft op dit moment een stuk minder uit aan defensie dan het zou moeten. Ons land haalt net de oude NAVO-norm van 2%. Maar moet die investeringen nog een stuk verder opschroeven. En als dat niet lukt, dan kunnen die Amerikaanse dreigementen wel eens van toepassing zijn op ons land.
2: Dank je, Lucas. Op het WK-voetbal spelen Zwitserland en Bosnië-Herzegovina hun tweede groepswedstrijd. Bij de rust staat het daar nog 0-0. Eerder vanavond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. En in Dessel is de eerste dag van het festival Graspop aan de gang. Het weer is broeierig en straks kan het onweren. Saskia de Schutter ging kijken.
9: Aan weerszijden van het podium en op het midden van het terrein staan watervernevelaars en die worden optimaal benut.
10: Veel te warm, maar maakt niet uit, dat helpt ons. Wees je en wat bier erbij.
11: Drinken, werkt altijd en het lekker nat maken. But I'll tell you what I got.
9: Bijtanken kan je bij het Rode Kruis. Ze hebben liefst 1000 vrijwilligers paraat om tussen beiden te komen.
12: Mensen moeten vooral voor zichzelf zorgen en goed voor elkaar. Water drinken, water drinken, water drinken. Schaduwplekken opzoeken en op tijd rust nemen tussen twee optredensloten.
9: Op de verschillende campings logeren vanavond 20.000 mensen. Mocht het straks onweren, dan wordt dat spannend.
13: We hebben een noodcentrum waar alle instanties samen zijn. Daar is een weerman. We hebben de brandweer, we hebben het Rode Kruis, de politie. Wij zijn klaar om in te springen waar nodig.
2: Vannacht is er lokaal kans op onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden bij temperaturen tot 21 graden. Morgen wordt het zwoel met zon en wolken en tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op stevig onweer met hagel en windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: closer.
1: Hello, this is Serge.
2: And I'm Christian, we're from Kasabian.
3: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
4: Hey, ik ben
5: David.
4: En ik ben Stefan van
5: Stolwax.
4: En je luistert naar de tijdloze, niet kapot te
5: draaien.

0: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws, Mensenrechten Schabrix. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord van afgelopen nacht met de VS. In een brief zegt Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd, omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijd lang niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt.

0: na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Zijn vader, de vorige leider Ali Khamenei, is omgekomen bij een aanval. Intussen zijn de eerste gevolgen van het akkoord zichtbaar. De Verenigde Staten hebben de blokkade van Iraanse havens opgeheven. Iran heeft de belangrijke straat van Hormuz geopend. Morgen gaan beide partijen verder onderhandelen over de nucleaire activiteiten van Iran. In Brussel heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, een grondige doorlichting aangekondigd van de NAVO. Er was een bijeenkomst van defensieministers van het bondgenootschap. Landen die te weinig investeren in defensie, zegt Hegseth, verliezen Amerikaanse steun. Dat regiment is geen verrassing, vertelt Lucas Lecluze.
1: We weten al langer dat de VS wil dat Europese landen meer gaan investeren in hun defensie. Maar nu wil Hegseth ook een duidelijke lijst van wie op dit moment het minst doet. En hij koppelt daar ook gevolgen aan. Zo dreigt hij om veel geld, militairen of wapens uit net die landen weg te halen. En voor ons land vormt dat mogelijk wel een probleem. België geeft op dit moment een stuk minder uit aan defensie dan het zou moeten. Ons land haalt net de oude NAVO-norm van 2%, maar moet die investeringen nog een stuk verder opschroeven. En als dat niet lukt, dan kunnen die Amerikaanse dreigementen wel eens van toepassing zijn op ons land.
0: In Hasselt is op de oude abdijsite van Herkenrode een levensgrote doorkijkkerk officieel geopend voor het publiek. Het kunstwerk is een stalen reconstructie van de kerk die daar precies 200 jaar geleden is afgebrand. Het ontwerp is meer dan 50 meter hoog en 70 meter lang en bedacht door architecten Pieter-Jan Gijs en Arnoud van Varenberg.
2: Het nodigt echt uit om het tegemoet te treden, om het te betreden, om rond te kijken. En we hopen eigenlijk op die manier dat bezoekers niet ook na één keer klaar zijn en nog eens gaan terugkomen.
3: Ik zou het samenvatten als natuurlijkheid, van het heeft hier precies al altijd gestaan, maar tegelijkertijd ook een zekere vorm van verwondering, omdat het natuurlijk iets is dat, het is een kunstwerk, het is geen gewone reconstructie, dus het is ook iets ongewoon.
0: En op het WK voetbal heeft Zwitserland Bosnië-Herzegovina verslagen met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. Dankzij die zegen gaat Zwitserland voorlopig aan de leiding in groep B met 4 punten na 2 wedstrijden. Vannacht is er in diezelfde groep nog de wedstrijd tussen Duitsland, Canada en Qatar. Vannacht lokaal kans op onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden, temperaturen tot 21 graden. Morgen is het zwoel met zon en wolken en tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op stevig onweer met hagel en felle windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord van afgelopen nacht met de Verenigde Staten. In een brief zegt Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd, omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijd lang niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Intussen zijn de eerste gevolgen van het akkoord zichtbaar. De Verenigde Staten hebben de blokkade van Iraanse havens opgeheven. Iran heeft de belangrijke straat van Hormuz geopend en de eerste olietankers zijn er doorgevaren. Vandaag en de volgende dagen onderhandelen beide partijen verder over de nucleaire activiteiten van Iran. De autopsie op het lichaam van Liana, het Franse meisje van 11 dat dood was teruggevonden in een graansilo, wijst uit dat ze is verkracht. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. Het meisje was eind mei verdwenen in de buurt van Toulouse, in het zuiden van Frankrijk. Enkele dagen later is ze dood teruggevonden. Een man van 41 is opgepakt. Veel Fransen zijn boos omdat tegen de man al 2 keer eerder klacht was ingediend voor misbruik van een minderjarige. De Oekraïense president Zelensky wil zo snel mogelijk vooruitgaan met de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Dat heeft hij gezegd op de Europese top in Brussel. Begin deze week werd het eerste hoofdstuk van de toetreding officieel geopend. Oekraïne wil nu zo snel mogelijk praten over de volgende stappen om lid te worden, zei Zelensky.
3: Of course we will discuss 5 next very important steps for Ukraine, 5 next clusters.
2: Commissievoorzitter von der Leyen hoopt dat dat tegen de zomer kan, want als Oekraïne doet wat het moet, dan de EU ook.
4: We hope that during the summer we can open more clusters because when Ukraine delivers, we also have to deliver.
2: Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen en heeft ingestemd met een wetsvoorstel daarover. Nu geldt in Ierland nog een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt voor een eerste consult. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht en hun beslissing genomen voor ze naar zo'n kliniek stappen. En dus is een verplichte bedenktijd niet nodig. Het wetsvoorstel moet nog de verdere parlementaire procedure doorlopen voordat het echt van kracht kan worden. Op het WK voetbal heeft Zwitserland Bosnië-Herzegovina verslagen met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. Dankzij die zege gaat Zwitserland aan de leiding in groep B met 4 punten uit 2 wedstrijden. Op dit moment speelt Canada tegen Qatar. Daar is de stand nu tijdens de rust 3-0 voor Canada. Om 3 uur start ook nog de match tussen Mexico en Zuid-Korea. Het kan nog onweren met mogelijk intense regen. Later in de nacht wordt het droog. Het blijft ook warm, minstens 18 graden. Daarna krijgen we een hete dag met lokaal pieken tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op een stevig onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. In Engeland is een man van 30 opgepakt voor poging tot doodslag op een jongen van 3. De kleuter raakte zwaar gewond nadat hij in het krokodillenverblijf van een dierentuin terechtkwam. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kende de verdachte het kind niet. Er zijn vermoedens dat hij het kind naar beneden heeft gegooid in het krokodillenverblijf. Ook is nog niet duidelijk of de krokodillen de jongen hebben verwond. Het onderzoek loopt. Een jihadistische groep heeft gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden. Het zou gaan om 11 militairen en 2 burgers. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. Een terreurgroep gelinkt aan Al-Qaeda heeft de aanslag opgeëist. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Niger wordt al meer dan 3 jaar bestuurd door een junta, een militaire dictatuur, die moeite heeft om het jihadistische geweld te onderdrukken. In Hasselt is op de oude abdijsite van Herkenrode een levensgrote doorkijkkerk geopend voor het publiek. Het kunstwerk is een stalen reconstructie van de kerk die daar precies 200 jaar geleden is afgebrand. Het ontwerp is meer dan 50 meter hoog en 70 meter lang en bedacht door architecten Pieter-Jan Gijs en Arnoud van Varenberg.
2: Het nodigt echt uit om het tegemoet te treden, om het te betreden, om rond te kijken. En we hopen eigenlijk op die manier dat bezoekers niet ook na 1 keer klaar zijn en nog eens gaan terugkomen.
3: Ik zou het samenvatten als natuurlijkheid. Van het heeft hier precies al altijd gestaan, maar tegelijkertijd ook een zekere vorm van verwondering. Omdat het natuurlijk iets is dat... het is een kunstwerk, het is geen gewone reconstructie, dus het is ook iets ongewoon.
1: De regering van Cuba wil staatsbedrijven gaan privatiseren en ook grotere privébedrijven toestaan met meer dan 100 werknemers. Dat staat in een pakket met economische